Al wat van glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet.